Ik win niet heb die gewoon doen. Boek hoe hallo ik hoor. En die boei ik heb la. Ah, wel heb ik al. Ik win niet heb die gewoon doen. Boek hoe hallo ik hoor. En